Weegt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen. Wil er niemand me vertellen dat ik alles.

0: Kom en luister mee naar het geluid van internet.
1: Internetradio.
0: Radio Noordzee Internationaal.
2: Dat is een kunstvloging uit Rusland, die ook een zeer lange in Duitsland geleefd had. Katja